0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: Bring the action.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 3 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

zoveel moois, zoveel te samen. Al woon jij nu daar en blijf ik hier. Wij hebben veel meegemaakt, fouten gemaakt, maar zoveel van elkaar geleerd en van elkaar gehouden. Om van elkaar te blijven houden.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Is dat voor regio Brugge?
3: Nou, hè?

0: Salon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Privé in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Dit is jouw Classic Station.
4: Radio Ommeland.
3: 104.9 FM.

0: Vele Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 5:00.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: www.radioommeland.be.

0: adres Brasserie Tiroem Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oost-Duinkerke.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 6:00.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

is er weer helemaal klaar voor. Johnny, de koning van de oude liedjes, met zijn klassiekers als Bebop Alua in de aanslag. Ook vanavond zal hij al die oude liedjes nog één keer zingen. Hij zal proberen om het publiek weer op te zwepen. Hij zal wel moeten, want zijn schoorsteen moet toch ergens van roken. Als hij zichzelf in de spiegel bekijkt, oefent hij nog even alle danspasjes en bewegingen. Tevreden kijkt hij in de spiegel. Hij kan nog prima mee, denkt hij bij zichzelf. Als je maar toegewijd bent, vindt hij, waarna het weer hoog tijd is om de hele nacht weer door te gaan. Hij hoort het gejoel van de mensen al van achter het podiumpje. Hij heeft zijn vaste verhaaltje weer klaar voor de mensen. Hij kijkt nog even naar zijn glimmende schoenen, die in de jaren 50 nog erg hip waren. En dan is het tijd om op te komen. Hij doet alles wat de mensen vragen. De blues, de oude hits en de klassiekers. Zodat de mensen in de zaal vol bewondering zullen zeggen dat hij nog net zo toegewijd en enthousiast is als vroeger. Die vent swingt nog als de beste op Johnny van zijn fans te horen. En Johnny in de herrie en de drukte weer afdruipt, zit hij in zijn eentje in de kleedkamer. Weer een show achter de rug en weer een goed publiek houdt hij zichzelf maar voor. Maar diep van binnen weet hij dat er uiteindelijk maar één reden is waarom hij dit doet. Hij kan niet anders. Hij moet wel avond aan avond optreden, want dat is nu eenmaal zoals zijn leven is gelopen. Hoe graag hij ook anders had gewild. The Dire Straits, Walk of Life.

Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: Het familiefestival in Bredene, dat zou plaatsvinden op 22 augustus, is afgelast. Dat laat de organisator weten. Hij kon maar 1300 tickets verkopen, maar er waren er wel 8000 nodig om bij de kosten te komen. Volgens de organisator willen mensen niet meer betalen voor artiesten die de rest van de zomer gratis optreden aan zee. Een groot deel van de Vlaamse Ardennen kampte op dinsdag met een stroompanne. Netbeheerder Elia zegt dat alles tegen middernacht was opgelost. Onder meer de gemeenten Kruisem, Markedal, Horebeke en Zwalm zaten zonder stroom.
3: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossi Nabas.
6: Aye,

0: Tonne Classics hebben we hier bij ons klaarzitten om op jou af te vuren. We doen het één bij één, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.
1: Als in een droom zie ik haar voor me staan. Ik hoor dan haar wijze woorden. Laat het allemaal los, lijkt ze mij te vertellen. Het zijn de woorden die vaak in me opkomen. Als ik bijvoorbeeld de problemen in de wereld zie. Als ik om me heen kijk en zie hoe de teleurgestelden elkaar niet meer aan kunnen kijken. Als die elkaar nu eens de hand zouden kunnen geven. Hun problemen achter zich kunnen laten en kunnen berusten in hun lot. Want ook al staan ze soms mijlen ver uit elkaar, toch is er voor hen beiden maar één antwoord. Laat het maar gaan, is het advies van hen. Want waarom zou je je zoveel zorgen moeten maken? Al is het 's nachts nog zo donker, er is altijd wel een klein straaltje licht te zien. Een straaltje dat tot het ochtendlicht zal blijven schijnen. Om mij bij te staan in de donkerste momenten van mijn bestaan. Laat het maar gaan, laat het los, dat is het antwoord op al je problemen. Laat alles langzaam

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be. Hey!
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: Yesterday.
5: Sometimes the world is about.

wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illu

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: De vreugde in het Belgische kamp was groot. Roos van Otterdijk heeft in ons land een eerste hoogtepunt bezorgd op het EK zwemmen met haar zilveren plak. Ook haar trainer Mark Faber is opgetogen met het record en de progressie die Van Otterdijk blijft maken. Ze duikt in het bad, tikt af en heeft er lol in, aldus de Nederlander die ook de zilveren tactiek doet. Er worden nog extra aanpassingen gedaan aan het stadion van STVV. Er worden onder meer netten gehangen om thuis- en bezoekende supporters beter van elkaar te scheiden. Doordat de voormalige tribune van de bezoekende supporters is afgebroken, zitten zij tijdelijk in een andere tribune, vlak naast de thuissupporters.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.be.

0: elke ochtend wakker worden met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 40 47 69.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 8 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren. De meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerp leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Je hoeft echt niet bloedmooi te zijn om iets in mij los te maken. Ik neem wel genoegen met alleen je lijf, zolang ik maar van 's avonds tot 's ochtends vroeg van je kan genieten. En maak je geen zorgen als je niet zo ervaren bent, want laat alles maar aan mij over. Ik doe het je wel voor. Geld is ook niet belangrijk. Al ben je straatarm, ik neem toch verkering met je. Maakt me ook niet uit of je cool bent of niet. Blijf maar gewoon jezelf, dan kunnen we samen de wereld wel aan. Maar beloof me dat je geen rare dingen gaat doen om indruk op me te maken. Dus geen rare taal, geen overdreven geflirt en geen raar gedoe. Zolang ik maar in je hoofd rondspook, dan ben ik al tevreden. Laat alles maar aan mij over. Dan zorg ik er wel voor dat jij het naar je zin hebt. Want, weet je, ik hou wel van sterke vrouwen. Die zijn het uiteindelijk die de dienst uitmaken in deze wereld. Niet van die meisjesachtige vrouwen die alleen maar mooi zijn en verder niet. Of die zich meer naar hun schoenmaat gedragen dan naar hun leeftijd. Wat maakt het mij uit of je wel of niet naar Dynasty kijkt? Als je denkt dat je daarmee status haalt, ben je bij mij aan het verkeerde adres. Wees nu maar gewoon jezelf, dan zorg ik er wel voor dat ik iets bijzonders van je maak. Want meisje, al dat soort dingen zijn helemaal niet belangrijk voor mij. Eigenlijk verlang ik maar twee dingen van je. Je tijd en je zoen. Dan ben ik helemaal tevreden. Prince met Kiss.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De aanhoudende hitte doet aardappelen boeren wanhopen. Zeker nu ook de laatste buffers opdrogen. Twee boeren zien aan de taalgrens over te steken op zoek naar water. Maar met de hoge kosten tot gevolg. Ook ik wil lange dikke fritten op mijn bord. Ze zijn de trots van de Belgenland. Maar dit jaar wordt helaas geen groot frietjaar.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s.

0: Geïnspireerde de fietsroute. Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende. Is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard. Met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Langs de Wingense Steenweg in Tielt is vrijdagnamiddag een auto tegen een tractor gebotst. Dat gebeurde nadat de bestuurder met zijn wagen de tractor wou inhalen toen die links wou afslaan. Net toen hij wou indraaien kwam een auto aan hoge snelheid af, zo verklaarde de landbouwer. Gewonden vielen er niet, beide voertuigen moesten wel getakeld worden. De brandweer van de zone Midwest zorgde voor de regeling van het verkeer en het opruimen van de brokstukken.
4: Een Antwerpse influencer moet 40 maanden naar de cel omdat hij op TikTok had aangezet tot terrorisme. Dat heeft de Antwerpse strafrechter beslist. De 33-jarige influencer verdedigde de moord op een Zweedse Koranverbrander. Hij riep ook zelf op om mensen die de Koran verbranden af te slachten. De influencer belaagde ook een vrouw. Brussel heeft zondag voor de 718ste keer de meiboom geplant. De boomdrager slaagde erin de beuk om 16:42 rechtop te zetten op het kruispunt van de Boekstraat en de Zandstraat. Ruim voor de deadline van 17 uur. Honderden toeschouwers applaudisseerden. Dries de Bond heeft de 75ste editie van de Heusdenkoers gewonnen. Een profwedstrijd die bekend staat als het officieuze wereldkampioenschap der kermiskoersen. De 35-jarige renner was na 21 ronden van 8,15 kilometer de snelste in een sprint met 9 vluchters. Gilles Gelders eindigde als tweede, Jentel van de Velde als derde.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vanochtend is het in sommige streken grijs, terwijl er elders brede opklaringen aanwezig zijn. Geleidelijk gaan lossen de lage wolken op en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. In het oosten en zuiden zijn de opklaringen breder. Het blijft droog, maar in sommige delen kan er een buitje vallen. Temperaturen maximaal van 22 tot 30 graden.
2: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Ochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio, Nieuwsflits.
3: Metalfestival Alcatraz draaide op volle toeren. De burgemeester Ruud van den Bergen waagde zich ook aan een testritje op de Death Ride. Heel leuk, maar als scoutie mocht het voor mij zelfs wat sneller en stijler gaan, zegt hij.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 9 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De brand in de Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De afbouw van Tomorrowland op de Schorreinboom loopt ten einde, maar voor een deel van het indrukwekkende festivaldecor begint nu een nieuw avontuur. De Conscienza Mainstage maakt zich op voor een bootreisje naar Thailand, waar ze in december het decor vormt voor de allereerste editie van Tomorrowland Thailand.
0: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurens Liber haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liber uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

0: kunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Ondanks de aangekondigde hoge temperaturen wordt de dodentocht die vrijdagavond in Bornem start niet ingekort. De deelnemers leggen ook dit jaar de volledige 100 kilometer af. Dat is dinsdagavond beslist tijdens een veiligheidsoverleg. De truckshow Bekkenvoort vierde vorig weekend zijn 40ste editie. Voor bouwbedrijf Hendricks was het een bijzonder jubileum. Het bedrijf was er al elk jaar bij. De show draait niet om blinkend metaal of krachtige motoren, maar wel om het samenbrengen van mensen die er elk jaar opnieuw naar uitkijken, zegt zaakvoerder Steven Hendricks. Op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist is het deze zomer uitzonderlijk druk. Sowieso krijgen de ziekenhuizen aan de kust tijdens juli en augustus meer patiënten over de vloer. Maar deze zomer zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Het weer speelt een heel belangrijke rol in die drukte, horen.
10: In de politierechtbank van Brugge is een 20-jarige jongeman veroordeeld tot een boete. Hij vervoerde als houder van een voorlopig rijbewijs een passagier, wat de wet niet toestaat. En had ook geen L-teken aan de wagen geplakt. Hij werd veroordeeld tot een boete van €400. Hij zei dat zijn vriendin dringend medicatie had. Maar de rechter volgde die redenering niet. Hij zei dat de jongen de medicatie ook gewoon alleen had kunnen halen, zonder zijn vriendin mee te nemen.
9: Er geldt sinds woensdag een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en August Plovieplein in Bredene. De maatregel moet overlast voorkomen die het gevolg is van dronkenschap. Het alcoholverbod geldt tot en met 30 september.
11: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vanochtend is het in sommige streken grijs, terwijl er elders brede opklaringen aanwezig zijn. Geleidelijk gaan lossen de lage wolken op en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. In het oosten en zuiden zijn de opklaringen breder. Het blijft droog, maar in sommige delen kan er een buitje vallen. Temperaturen maximaal van 22 tot 30 graden.
13: Welkom.
14: This is Billy Joel.
15: Hi, this is Janet Jackson.
16: Hi, this is Sting.
17: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
18: Hi, this is Paul McCartney.
19: Hello, I'm Phil Collins.
20: De gouden hits herleven.
11: Dit is Radio.

Ik hou het niet langer meer vol. Hoe eerder ik haar weer zie, hoe beter het is. Het is alweer veel te lang geleden dat ik haar voor het laatst heb gesproken. Hoe lang zal het zijn? Een paar dagen. In ieder geval veel te lang voor mij. Ik zou er echter niet tegen kunnen om haar nog een dag te moeten missen. Ik word zo langzamerhand gek, lijkt het wel. Ach ja, het zijn van die clichés die je van alle mensen hoort die net verliefd zijn. Maar ze zijn waar. Als je elkaar net kent, wil je elkaar zo vaak mogelijk zien. En dat is in onze situatie niet het geval. Maar het lijkt wel alsof zij er niet zo'n vaart achter zet. Nee, als ik haar vertel dat ik haar wat vaker wil zien, dan haalt ze haar schouders op. Ze nipt wat van haar wijn zonder te kijken. Ze doet net alsof ze naar me luistert. Maar ik weet dat ze stoïcijns blijft voor mijn vragen. Ze heeft me helemaal onder controle. Blijkt maar weer. Ze heeft geen genade met mijn hart dat zo naar haar verlangt. Ze gaat gewoon haar eigen gang zonder mij daarin te betrekken. Ach ja, ik had het moeten weten. Ze zei vanaf het begin al dat ik er niet zo erg veel van zou moeten voorstellen. Dat ik me niet rijk zou moeten rekenen. Maar ja, dat ben ik dus wel gaan doen. En dus zit ik hier met de gebakken peren. Ik wil haar altijd bij me hebben. Maar zij is aan de macht. En wat zij wil, dat gebeurt ook. Daarom moet ik me er maar bij neerleggen. Als ze zegt dat een liefje voor één dag wel genoeg is. Maar ik wil zoveel meer dan alleen maar een weekendliefde. Weekend Love, The Golden Earring.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De brand in de Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

rood zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Vooral Nicole, voordat Nicole Kidman op redelijke jonge leeftijd trouwde met de 5 jaar oudere Tom Cruise, werd ze door mensen gewaarschuwd dat het huwelijk met de filmster mogelijk haar carrière kon kosten. Toch gaf zij daar op het moment niets om, zegt de actrice in een interview met de Britse editie van het tijdschrift Vogue.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland. Welkom erbij.
1: De ogen van de Belgische kijkers waren in het Hinkstap-finale vooral op Ilona Masson gericht. Maar het was die andere Belgische, Célia Guisset, die verbaasde. Fenomenale 14,46 meter was goed voor zilver. Masson werd vierde.

vrouwen uit de grote stad zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze hoeven maar lief te glimlachen en alle deuren gaan voor ze open. Eén rijke vent aan de haak slaan en ze hoeven zich nergens meer zorgen om te maken. Ze hoeven zich alleen maar een beetje op te dirken en het spelletje mee te spelen. Maar ja, als het donker wordt, is zo'n groot huis toch wel eenzaam. Er hangt een groot prijskaartje aan het sprookje dat die vrouwen voor zichzelf hebben bedacht. Vooral als ze zich realiseren dat ze opgesloten zitten in een gouden kooi met een man die niks om zo'n vrouw geeft. Dus wat doen ze dan? Ze verontschuldigt zich met een smoesje en ze gaat de deur uit. Maar haar man weet natuurlijk wel beter. Hij weet wel waar ze naartoe gaat en met wie ze hem bedriegt. Met kloppend hart rijdt ze naar de andere kant van de stad, waar de man van haar dromen op haar wacht. Die weet tenminste wat zij wil en wat ze nodig heeft. Af en toe weer eens het gevoel krijgen wat ze vroeger altijd had, dat wil ze eigenlijk. Niks meer en niks minder. En als ze dan in elkaars armen vallen, fluistert ze in zijn oren dat hij nog even geduld moet hebben. Dat ze binnenkort definitief voor hem kiest en voor altijd bij hem zal blijven. Maar ze weet dat dat een leugen is, omdat ze maar niet kan kiezen. Na een paar uur ligt ze nog steeds wakker in bed. Ze staat op en schenkt voor haarzelf iets sterks in. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen met mij? De gedachte brengt haar terug naar een onbezorgde schooltijd. Naar haar eerste vriendje, maar er is geen weg meer terug. Ze heeft het allemaal verpest voor zichzelf. En ze had het nog zo goed gepland. Je kunt je nu eenmaal niet verschuilen achter een lief gezicht. Je kunt je niet langer verstoppen achter de eens zo betoverende glimlach, want ze weet dat er in die stralende ogen van haar alleen maar leugentjes te lezen staan. Lying Eyes

0: Radio Nieuwsflits.
1: Twee hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbranden te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA BE.

0: Welkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Glasman zit je goed. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Het aantal opruimingswerken van de Brusselse brandweer is door hitte zo goed als verdubbeld tegenover vorige zomer. De bomen lijden onder het warme weer en verliezen takken. De brandweer moest al 144 keer uitrukken voor opruimingswerk.
4: Sint-Niklaas neemt maatregelen tegen fout geparkeerde fietsers op de Grote Markt. Daar wordt al maanden een garagepoort van een appartementsgebouw geblokkeerd. De fietsen zijn vaak van cafégangers van horecazaken in de buurt. De stad herkent nu de problematiek en stelt de uitbaters en politie ervan op de hoogte.
3: Het was onlangs 30 jaar geleden dat Marc Dutroux, zijn vrouw Michel Martin en compaan Michel Lelèvre zijn opgepakt na de verdwijning van de toen 14-jarige Laetitia Delay in Bertry. Speurder Michel Desmoulins kreeg de opdracht om Marc Dutroux te ondervragen. Hij kon het vertrouwen van de psychopaat en dat leidde tot een doorbraak in de zaak die een schokgolf door ons land joeg.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Asiat Park, de stad Vilvoorde en Engie starten deze zomer de uitbreiding en de voorbereidingen voor de meest ambitieuze editie van het Koeltorenproject. In het voorjaar van 2027 zal op de iconische Koeltorens langs de Zenne een kortfilm over Vilvoorde worden geprojecteerd. Opvallend is dat de film mee wordt gemaakt door de inwoners van de stad. Die kunnen meewerken als acteur, scenarist of op een andere creatieve manier.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerken.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiëst. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oostduinkerke.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
2: Het is nu 11 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De brand in de Hogevenen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerp leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De financiering van de drie nieuwe schoolgebouwen in Beringen, Herk de Stad en Leopoldsbrug in Limburg is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Al is het nog even wachten op de concrete bouwplannen.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Merkte hebben meer dan 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. De jongen van 7 die vorige week dood teruggevonden werd in een appartement in het centrum van de gemeente. Hij werd mogelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Heel veel mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden bloemen, knuffels en kaarsen mee.

Soms zou ik willen dat jij een dolfijn was die in alle vrijheid kan rondzwemmen. Die dieren doen dat nooit in hun eentje, maar samen. Daarom zou ik willen dat wij allebei dolfijnen zouden kunnen zijn. Het klinkt vreemd, maar misschien is dat wel de enige manier waarop jij en ik bij elkaar kunnen blijven. Want er is anders niets dat ons bij elkaar houdt. Maar desondanks denk ik dat we het wel redden met z'n tweeën en iedereen versteld doen staan. Dan ben ik jouw koning en jij mijn koningin. Dan zie ik ons weer samen daar bij die muur, met de dreiging van kogels en geweerschoten over onze hoofden, als we daar moesten schuilen. Maar we hadden elkaar en dat was genoeg. Daar stonden we dan in elkaars armen aan de goede kant van de muur. De andere kant, die wij niet konden zien, daar was de stad van schaamte. De stad die wij met z'n tweeën moesten zien te veroveren. Maar er is helemaal niets dat ons in onze strijd helpt. We staan er helemaal alleen voor. Misschien houden we onszelf voor de gek en kunnen wij het allemaal niet met z'n tweeën redden. In dat geval kun je misschien maar beter gaan. Maar ooit zal het hier veilig genoeg zijn voor ons tweeën. Op die dag komen wij weer bij elkaar. Want wij zijn de helden. Ook al is het maar voor één dag. Ondanks alles komen wij toch als helden uit de strijd. David Bowie, Heroes.

0: www.radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Er is geen vuurwerk als afsluiter van de zomerkermis in de gemeente Hamme. Op 15 juli besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen om vuurwerk en spektakels tijdelijk te verbieden. Spektakels tijdelijk te verbieden in de provincie, aldus de burgemeester. Tijdens de nieuwe overleg

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
7: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: In de Galgenstraat in Eeklo brak in de nacht van dinsdag op woensdag brand uit op een weide. De vlammen sloegen over op tuinhuizen, hagen en omheiningen en bedreigden zelfs een tankstation. De brandweer kon tijdens het aanrijden een grote oranje gloed zien. Ter plaatse stond er een weide in brand en waren er hoge vlammen en zwarte rook. Het vuur sloeg over op enkele tuinhuizen en omheiningen. De bewoners van de omliggende woningen konden gelukkig tijdig worden gewekt. Rond 5:30 s'nachts was de brand volledig geblust.
11: Festivalgangers konden op Suikerrok kennis maken met Defensie. Het is de eerste keer dat het Belgisch leger mensen aanwerft op een festival in Vlaanderen. Minister van Defensie Theo Franke van N-VA kwam langs om het initiatief te ondersteunen en jongeren mee warm te maken voor een militaire carrière. De publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Tussen het Chartreuse Bos en het domein Buisbroek plukken normaal 2000 mensen kilo's appelen en peren tijdens een jaarlijks evenement. Maar door de hitte is er geen fruit genoeg voor de editie van dit jaar.
9: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Anderlecht gaat Europa in, zoveel is zeker, na de kwalificatie voor de Europa League playoffs. In een zinderende lottopark klopte paars-wit Pauk. Met Anderlecht van het Kazachse Kayrat Almaty. Dan wacht de league fase van de Europa League. Anders wordt het de Conference League.

0: en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw

0: fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en Omstreken.

Vroeger was het hier nog mooi en rustig. Maar nu is alles veranderd. Het paradijs is gesloopt. Ze hebben het geasfalteerd. En nu is het een somber parkeerterrein. Met daaromheen een roos hotel, een saaie winkel, een zogenaamde hippe club. Ik moet er alleen maar van zuchten als ik het zie. Maar ja, zo gaat het wel vaker. Je weet pas wat je mist als het weg is. Het paradijs is weg. We moeten het nu nog maar doen met dat parkeerterrein. Daar houdt het nog niet mee op. Het gebeurt overal. Onlangs was ik op een plaats waar je zelfs moest betalen om een paar bomen te kunnen zien. Een soort bomenmuseum. Toen ik vroeg wat er met de gewone bomen was gebeurd, hoorde ik dat ze waren omgehakt. Dus als je op die plek nog een boom wil zien, moet je er $1,50 voor neertellen. Het moet niet veel gekker worden. En ze doen het om de wereld beter te maken, zeggen ze. Omdat wij het nu eenmaal zo willen. Nu, van mij mag elke boer zijn bestrijdingsmiddelen vanaf vandaag weggooien. Ik vind het niet erg om een paar rotte plekjes op mijn appel te zien. Zolang ze de bloemen en de bijen maar met rust laten. Het paradijs, zoals we dat kenden, gaat langzaam kapot. Nog even en de hele wereld is één groot geasfalteerd parkeerterrein met lelijke gebouwen eromheen. Tot overmaat van ramp hoorde ik gisteren laat de klap van een autodeur. Toen ik ging kijken, zag ik nog net hoe een grote gele taxi wegreed. Met mijn grote liefde erin. Ze hield het voor gezien bij me, had ze kort daarvoor tegen me gezegd. Opnieuw moest ik diep zuchten. Je weet namelijk pas wat je mist als het er niet meer is. Of het nu om een mooi stukje natuur gaat of om je grote liefde. Big Yellow Taxi met Counting Crows en Vanessa Carrollton.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Nisse 2.0 floreert weer als nooit tevoren. Wim en Kelly heropenden bekende Brugse fonduehuisje op een steenworp van de Koepere. Verwacht je vooral aan lekkere fondue, maar ook klassieke gerechten en heel veel sfeer en gezelligheid.

0: Paltje Oud van de Groot zit aller tijden. Zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. De 39e editie van Suikerrock kan een groot succes genoemd worden. Het was een warme editie, letterlijk en figuurlijk, want naast de muzikale hoogtepunten zijn gezelligheid en samenhorigheid de sterrenkaders van het 10e festival. De organisatie kijkt al uit naar de jubileumeditie van volgend jaar.
1: www.radioommeland.be

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: De humanitaire hub aan de Havenlaan in Brussel sloot uitzonderlijk de dagopvang en de begeleidingsdiensten door een tekort aan middelen. Dat melden de drie organisaties achter de hulpinstantie. De reden is de budgettaire beperking die de humanitaire hub dit jaar opgelegd kreeg.
7: Vlaams-Brabant is de koploper in de teelt van zonnebloemen, met ruim 60% van de totale Vlaamse oogst op zijn grondgebied. De bloem wordt steeds populairder. De velden in Vlaams-Brabant zijn zelfs al verdubbeld. De boeren verkopen de plant als bloem of voor de pitten. Maar er is nog veel groeimarge. Laurens de Jonkheren en Sander Bosuit, respectievelijk 35 en 32, twee brandweermannen uit Moorslede, zijn net terug uit Portugal. Ze hielpen daar bij het blussen van de bos- en natuurbrand.
6: In juli kregen ruim 4 op de 5 gezinnen die onderdak vroegen bij de Brusselse dakloze organisatie SAMU Sociaal geen plaats. Dat heeft de organisatie zelf bekendgemaakt. De organisatie roept op om op 18 augustus op straat te komen uit protest tegen de schrapping van 1000 opvangplaatsen in Brussel door de federale regering.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanavond worden de opklaringen tijdelijk breder. In de loop van de nacht worden de wolkenvelden opnieuw talrijker. Minimum van 12 tot 18 graden.
9: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
5: Dit is Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In de Pater Damiaanstraat in de Brusselse gemeente Everen heeft zich een ontploffing voorgedaan aan een woning. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Bij de explosie vielen geen gewonden, maar één persoon was wel in shock en moest ter plaatse verzorgd worden. De gevel en de voordeur van het gebouw waar de explosie plaatsvond raakten beschadigd.

0: Welkom op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Een Duitse mensenrechtenorganisatie wil voor de rechter een verbod afdwingen op de verkoop van slimme brillen van technologieconcern Meta. Het gaat om een type Wayfarer Gen 2 brillen. Die kunnen volgens de NGO filmen en opnames maken terwijl ze amper te onderscheiden zijn van gewone brillen of zonnebrillen. Ook in andere Europese landen groeit de ongerustheid.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 1 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2-6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Een half jaar na de heropening van het gerenoveerde stedelijke zwembad in het Sporting Genk Park is nu ook de glijbaan in gebruik genomen. De vertraging was een gevolg van het faillissement van de vorige aannemer.
0: De grootste hit aller tijden.
2: Rock and roll is here to stay.
0: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock and roll dreams come true.
0: 104.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De strafrechter in Mechelen heeft een 26-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf. De man stond terecht omdat hij door het lint was gegaan na een ruzie met zijn vriendin Liplo. Toen de politie ter plaatse kwam, moest er zelfs pepperspray worden gebruikt om de man te kunnen arresteren.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Op vele plaatsen in de wereld heerst aanhoudende hitte en woede, verschillende bos- en natuurbranden. Ook in Engeland, midden-Engeland, staan nu verschillende huizen in brand door een grote grasbrand.

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 0800 47 69.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Een danscafé aan het Valkomplein in Antwerpen moet minstens 2 weken dicht blijven op bevel van de burgemeester. De politie ontving tussen april en juli tientallen meldingen over geweld en geluidsoverlast door klanten van het café. De zaak mag pas weer open als de uitbater maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en een bewakingsagent inzet. Ida Doge, een van de eerste omroepsters bij de voorloper van de VRT, is overleden. Dat meldt haar neef aan onze redactie. Ze werd 94 jaar. Toen ze destijds ooit zwanger werd, moest ze van televisie naar radio verhuizen. Toen ging dat nog zo. De 70-jarige onderwaterfotograaf Mark van den Broek uit Opwijk stelt van 15 tot en met 19 augustus 70 onderwaterfoto's tentoon in het Auguste Boekhuis in Merchtem. De foto's tonen zowel grote dieren als klein leven en verborgen leven op het rif, gemaakt tijdens duiken over de hele wereld.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanavond worden de opklaringen tijdelijk breder. In de loop van de nacht worden de wolkenvelden opnieuw talrijker. Minimum van 12 tot 18 graden.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

Als ik om me heen kijk en mijn broers en zusters zie lijden, dan raak ik helemaal in de war. Ik zie moeders en vrouwen huilen om hun kinderen. Ik zie mijn eigen broeders vermoord worden in de oorlog. Het gebeurt allemaal veel te veel en we moeten daar met z'n allen toch een oplossing voor kunnen vinden. We moeten elkaar weer met wat meer liefde kunnen benaderen. Anders is het einde onvermijdelijk. Het hoeft toch allemaal niet te escaleren zoals het nu doet. Oorlog is geen oplossing voor alle problemen. Laten we dat nu toch eens leren. Alleen liefde kan de haat overwinnen. Haat kun je niet bestrijden met nog meer haat. Laten we daarom eens op zoek gaan naar wat meer liefde voor elkaar. Maar wat zie ik om me heen? Ik zie demonstraties, rellen, spandoeken. Ik zie politieagenten en soldaten die demonstraties uit elkaar slaan. Wat blijft er over van de leuzen die worden geroepen? De vredelievende mensen worden bestraft met geweld. Laat de wapens niet praten, maar laten we met elkaar praten. Pas dan weten we echt wat we aan elkaar hebben. Ach, misschien ben ik wel een idealist. Er zijn genoeg mensen die denken dat wij het bij het verkeerde eind hebben. Dat je met liefde niet alles kunt bereiken. Laat mij dan maar een dromer zijn. Wie zijn zij om over ons te oordelen? Alleen maar omdat we er anders uitzien dan zij, dat we andere idealen nastreven. Laten we elkaar eens leren te begrijpen. Pas dan kunnen we echt in vrede samenleven. Tot die tijd blijf ik in verwarring om me heen kijken. Op zoek naar mensen die me kunnen vertellen waar we in vredesnaam mee bezig zijn. What's Going On, gebracht door Marvin Gaye.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 in Aalst, waarbij twee vrachtwagens met slachtafval betrokken waren, stonden woensdag heel wat automobilisten vast in de file. Het Rode Kruis Oost-Vlaanderen kwam daarom ter plaatse om waterbedeling te voorzien aan de getroffen bestuurders.
2: No commercials, more fun.
0: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 2:00.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Werknemers van een bouwfirma hebben tijdens renovatiewerken aan een gebouw in het Oost-Vlaams Sint-Gilles-Dendermonde een spectaculaire ontdekking gedaan. In een kelder stoten ze op een kist die in een muur was ingemetseld. Daarin lag een enorme hoeveelheid goud, goed voor een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro.
2: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

Het is al ver na middernacht en ik loop maar wat doelloos door de stad. Vroeger deed ik dat ook vaak, toen het ook nog leuk was. Ik zucht en realiseer me dat dit een van de weinige dingen is die ik ook zonder jou nog wel kan. Ik eindig zoals bijna elke dag weer in de kroeg, waar ik een biertje aan de bar drink. Met elke slok moet ik weer meer aan jou denken, want vroeger zat ik hier ook zo vaak met jou. Tegenover me zit een man die ik niet ken. Door de nevel van de alcohol stel ik me zo voor dat hij jouw nieuwe vlam is. Ik kan er niet tegen en loop naar hem toe. Als ik hem aanspreek, kijkt hij me boos aan. Wat is er met jou aan de hand? Vraagt hij. Zit er een vijs los bij jou of zo? Zwijgend ga ik weer aan de bar zitten. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik had zogenaamd weer behoefte aan mijn vrijheid. En dus heb ik je in de steek gelaten. Ik hield mezelf maar wat voor dat ik toch niet in jouw gelukkig wereldje paste. Dat wereldje mis ik ook niet. Maar jou wel degelijk. Een onvergeeflijke fout, maar ik kan er niets meer aan doen. En ik maar staar naar de telefoon, hopend dat je me belt. Maar dat doe je natuurlijk niet. Ik drink en rook me suf, omdat ik dat nu eenmaal nodig heb. Maar er is niemand die eens tegen me zegt dat ik ermee moet ophouden. Ach, was jij er nog maar om me tegen te houden. Maar je bent er niet, omdat ik dacht dat je niet meer nodig was. Een grotere fout had ik niet kunnen maken, want ik hou nog zo verdomd veel van je. Verdammt, ich lieb dich. Matthias Reim.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De extreme droogte en de warmte veroorzaken niet overal problemen. De IJzerbrug over overstromingen of vooroverstromingen sinds de historische overlast in 2023 breekt nu recreatierecords. Ons beste seizoen ooit, zegt Paul van Nevel, de man die 30 jaar geleden Buitenbeentje oprichtte, vreest er geen te lage pijlen of blauwalgen.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: In Contig verrijst opnieuw het middeleeuws oorlogskamp Condacum Vivit. Bezoekers kunnen er 3 dagen lang zien en beleven hoe het eraan toe ging in de tijden van Vikings tot de Bourgondiërs. Met demonstraties van ambachten en gevechten. Maar de harnasgevechten moeten ze annuleren omdat de Fransen en Italianen hebben afgebeld door de bosbranden in hun buurt, zegt de organisatie.
8: Vorige week zijn dieven opnieuw aan de haal gegaan met verschillende bronzen onderdelen van de Neptunusfontein in Laken. Het is al de 2e keer op ruim een maand tijd dat er bronzen stukken van de fontein zijn gestolen. Dat bevestigt Brussel Mobiliteit, de beheerder van de fontein, aan Brus. De Neptunusfontein is een replica van de Neptunusfontein uit de 16e eeuw die in Italiaanse Bologna staat.
6: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Antwerpse politie heeft 3 verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalig handel in illegale sigaretten. Een van hen, een vrouw, was met haar 2 minderjarige kinderen op weg naar haar leverancier. Op de achterbank lag zo'n 8000 euro cash.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: Levensloop Aalst heeft de eerste topstukken van haar gloednieuwe online veiling voorgesteld. De organisatie lanceert meteen twee blikvangers. Gesigneerde wielertruitjes van de Belgische toppers Thibaut Nijs en Olivier Naassen. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar Stichting tegen Kanker.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: vrijheid. Sophie en Njoru zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen noemt Gol Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt.
5: Euroshop.
6: Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be.
5: Euroshop.
6: Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
5: Euroshop.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.

0: Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2-6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Groen parlementslid Eva Plateau is misnoegd over de manier waarop Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder de plannen voor de heraanleg van de dienstensteenweg in Kesselo aanpakt. Mee nog zo vrees dat de minister het hele project van de baan wilde schuiven. De schepen Dirk van Sina zegt de gesprekken nog af te wachten.
0: Welkom.
2: Hey, this is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Estefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meat Loaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Golden Hits Erleer. Dit is Radio

grot zit al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Meerdere mariniers aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln zouden de laatste maanden overboord zijn gesprongen of pogingen hebben ondernomen om dat te doen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Familieleden maken zich zorgen over de mentale gezondheid van de militairen. Ondertussen eisen politici in Washington verduidelijking over de levensomstandigheden aan boord.

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up, Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa.

0: kleiklinkers en nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: In Schorisse in Markedal wordt de grootste bramentuin van Vlaanderen heraangelegd en klaargemaakt om begin volgend jaar opnieuw open te gaan. De tuin bevat een unieke collectie van ruim 40 bramensoorten, allemaal eigen aan de Vlaamse Ardennen. Het is vooral de bedoeling dat de tuin toegankelijker en educatiever wordt. In de vijver van domein Grasduinen is via een visuele controle een bloei van potentieel toxische blauwalgen vastgesteld. Die kunnen bij rechtstreeks contact met het water of bij inname gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, misselijkheid en diarree. Daarom wordt aangeraden om contact met het vijverwater volledig te vermijden. Hengelen blijft toegestaan op voorwaarde dat de hengelaar rechtstreeks contact met het water zoveel mogelijk vermijdt.
3: Meervoudig wereldkampioen indoor roeien Wart Lemmelijn wil zijn empathie en maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor een tv-programma. Zo vertelt hij in de podcast Peter van de Veire en de Zandloper. Mijn leerlingen nemen meer van mij aan dan van iemand anders. Dat wil ik naar een grotere schaal brengen.
4: In Wilrijk heeft de politie een tiener opgepakt die gelinkt wordt aan 40 ernstige feiten. Zijn slachtoffers zijn vooral bejaarden. De politie kon de 17-jarige vorig weekend klissen op de kermis. Daar had hij net een ketting met geweld van de hals gerukt van een 85-jarige dame.
1: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken. Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Die Rond Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor

0: Dek Euroshop. Met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
1: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijke kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland. Welkom erbij. Sporting Hasselt heeft een externe investeerder beet. Niemand minder dan ex-Rode Duivel Dries Mertens stapt aan boord bij de Spor. Hoeveel Mertens in de Hasseltse club stopt is niet geweten. Ik was snel overtuigd, zei de man uit Leuven. De ex-Rode Duivel investeert zo in Sporting Hasselt, de club van Rick Verheijen en Sam Kerkhofs.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Het leger recruteert voor het eerst op festivals. Defensie stond met een wervingsstand op Suikerrok. Theo Franke wil volgend jaar graag uitbreiden naar andere festivals.

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 30 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: De fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ

0: zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
2: In Herentals kunnen scholen en jeugdverenigingen volgend schooljaar 225 tot 900 euro verdienen als ze zich inzetten tegen zwerfvuil. Met het initiatief Operatie Proper willen het IOK, Mooimakers en het Stadsbestuur jongeren aanmoedigen om de omgeving mee proper te houden. Dat kan op verschillende manieren, zegt schepen Pascal van Neuten. Ze moeten zwerfvuil rapen en zelf acties bedenken. De dood van de 7-jarige Hamza maakte diepe indruk in Merchtem. Op sociale media roepen mensen op om donderdag een stille optocht te houden ter ere van de jongen die onder tragische omstandigheden om het leven kwam. Intussen zijn 3 verdachten aangehouden in het gerechtelijk onderzoek. Aan het knooppunt Machelen van de E19-R0 wordt van maandag af extra verkeershinder verwacht. Er wordt onderhoud uitgevoerd op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Die werken lopen naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 wordt ter hoogte van Rumst ook hinder verwacht door andere werk. Het is nog niet altijd duidelijk wie het dodelijk slachtoffer is van de zware brand in een bungalowpark in Grobbendonk. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht, maar er is mogelijk sprake van brandstichting. Er zijn een aantal vermoedens van kwaad opzet, klinkt het. De oorlogsmonumenten in alle deelgemeenten van Glabbeek worden grondig opgeknapt. De provincie Vlaams-Brabant heeft daarvoor een subsidie van 5000 euro goedgekeurd, de helft van de geraamde kostprijs. De renovatiewerken starten na de zomer en moeten tegen 11 november 2027 klaar zijn.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vanavond worden de opklaringen tijdelijk breder. In de loop van de nacht worden de wolkenvelden opnieuw talrijker. Minimum van 12 tot 18 graden.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
5: The next train will be leaving from platform 1.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Sinds de opening van Brusk in Brugge 3 maanden geleden hebben ruim 50.000 bezoekers de openingstentoonstelling Breedbeeld bezocht. Dat meldt Musea Brugge. Onder de bezoekers bevonden zich heel wat Bruggelingen, 12.500.

welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Vooral Nicole, voordat Nicole Kidman op redelijke jonge leeftijd trouwde met de 5 jaar oudere Tom Cruise, werd ze door mensen gewaarschuwd dat het huwelijk met de filmster mogelijk haar carrière kon kosten. Toch gaf zij daar op het moment niets om, zegt de actrice in een interview met de Britse editie van het tijdschrift Vogue.

Elke avond is het weer hetzelfde. De mannen komen één voor één binnenlopen, zoals ze dat zo vaak doen. Het zijn meestal vaste klanten die binnenkomen schuifelen. Alles gaat heel discreet. Ze kijkt niet naar hun gezichten en vraagt niet hoe ze heten. Eigenlijk wil ze helemaal niets van die mannen weten. Ze ziet ze gewoon als een klant. En daar blijft het bij. Het enige waar ze aan denkt is aan hun geld. Ondertussen kijkt ze dwars door die kerels heen. Waarom ze dit werk doet? Gewoon om geld te verdienen. Ze wil eindelijk ook wel eens in een mooi huis wonen. Sterker nog, ze heeft al een plaats uitgezocht, een mooi plekje aan de zee. Misschien wel met een man en een paar kinderen. Een echt gezin, dat lijkt haar namelijk wel wat. En daarom ontvangt ze elke avond weer die gezichtsloze mannen, van wie ze nooit zal weten wie of wat ze nu precies zijn. Elke avond is het weer hetzelfde. De mannen komen één voor één binnenlopen, zoals ze dat zo vaak doen. Het zijn meestal vaste klanten die binnenkomen schuifelen. Alles gaat heel discreet. Ze kijkt niet naar hun gezichten. Ze vraagt niet hoe ze heten. Eigenlijk wil ze helemaal niets van die mannen weten. Ze ziet ze gewoon als klant en daar blijft het bij. Het enige waar ze aan denkt is aan hun geld. Ondertussen kijkt ze dwars door die kerels heen. Waarom ze dit werk doet? Gewoon om geld te verdienen. Ze wil eigenlijk ook wel eens een mooi huis hebben. Sterker nog, ze heeft al een plaats uitgezocht. Waarom ze dit werk doet? Gewoon om geld te verdienen. Ze wil eindelijk ook wel eens in een mooi huis wonen. Sterker nog, ze heeft al een plaats uitgezocht, een mooi plekje aan de zee. Misschien wel met een man en een paar kinderen. Een echt gezin, dat lijkt haar namelijk wel wat. En daarom ontvangt ze elke avond weer die gezichtsloze mannen, van wie ze nooit zal weten wie of wat ze nu precies zijn. Maar ze doet alles wat ze willen. Ze danst speciaal voor hen alleen als iemand nog wat geld over heeft. Danst ze gewoon nog een keer. Het maakt haar niet uit of welke muziek, zolang ze maar betalen. Met marken of dollars of een creditcard. Dat mag iedereen zelf weten. Als een klant weggaat, doet ze zelf zijn stropdas nog even goed. En als hij echt veel betaald heeft, danst ze nog één keer voor hem. Alleen. Maar ze doet alles wat ze willen. Ze danst speciaal voor hen alleen. En als iemand nog wat geld over heeft, danst ze gewoon nog een keer. Het maakt haar niets uit op welke muziek. Zolang ze maar betalen. Met marken of dollars. Of een creditcard. Dat mag iedereen zelf weten. Als een klant weggaat, doet ze zelf zijn stropdas nog even goed. En als hij veel betaald heeft, danst ze nog één keer voor hem. Alleen. Private Dancer. Tina Turner.

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n €35 miljoen. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim €22 miljoen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijke kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 43-jarige man uit Turnhout riskeert een celstraf van 30 maanden en een boete voor de invoer en verkoop van cannabis. De Franse douane onderschepte einde mei een pakketje met meer dan 2 kilogram cannabis dat voor de man bestemd zou zijn.
2: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou, hè?

Ik wil er eigenlijk liever niet over praten. Over alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt met z'n tweeën. Dat is allemaal achter de rug. Hoewel het nog steeds pijn doet. We hebben het spel samen gespeeld. Ik heb hoog ingezet, maar uiteindelijk stonden mijn kaarten er net wat slechter voor dan die van jou. De enige kaart die ik nu nog in handen heb, is die van de joker. Maar zo gaat dat nu eenmaal in het spel. Dan moet ik denken aan de tijd dat ik nog wel op winst stond. Dat was de tijd dat het allemaal nog goed ging tussen ons tweeën. Dat alles zo goed en veilig leek. Sterker nog, ik bouwde een huis met jouw vertrouwen als fundament. Maar ja, dat was in de tijd dat ik het spel nog keurig via de spelregels speelde. Wist ik veel dat het ook anders kon. Maar ik hoop dat je gelukkig bent met die ander. Diep van binnen mis ik je wel een beetje. Maar wat kan ik er nog meer van zeggen? We hebben het spel gespeeld. Ik heb verloren en ik moet me nu eenmaal neerleggen bij de einduitslag. Maar ja, dan gaat het toch weer knagen over hoe die eindstand is bereikt. Het lijkt wel of de goden het op een akkoordje hebben gegooid en me hebben laten verliezen. En je weet hoe het gaat. Als je wint heb je vrienden, maar als je verliest sta je moederziel alleen. Maar ik leg me er maar bij neer. Ik die altijd zo keurig ben geweest. Want je gaat niet in tegen de mening van de scheidsrechter. Gewoon keurig meelopen met de rest. Dan kan je niks gebeuren. Dat was altijd mijn levenshouding en die breekt me nu op. Dus laten we het hier maar niet meer over hebben, als je dat niet wil. Ik begrijp wel waarom je nu weer tegenover me staat. Je wil even dag zeggen, een handje schudden. Ik voel me schuldig voor die ongemakkelijke momenten. Maar dat is weer typisch ik. De angst en onzekerheid moet weer van mijn kant komen. Hier sta ik tegenover je. Gespannen, zonder een greintje zelfzekerheid. Maar ik geef me gewonnen. Jij bent de winnaar. En jij verdient alles. Ik ben maar de verliezer die via de achterdeur het podium verlaat. The winner takes it all. ABBA.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. De ogen van de Belgische kijkers waren in het Hinkstap-finale vooral op Ilona Masson gericht. Maar het was die andere Belgische, Célia Guisset, die verbaasde. Fenomenale 14,46 meter was goed voor zilver. Masson werd vierde. 104.9 FM.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Glasman zit je goed.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Door de aanhoudende droogte en hitte zijn fruittelers in Limburg druk in de weer om hun plantages te beregenen. Vooral jonge fruitbomen hebben nu nood aan extra water. Oudere fruitbomen kunnen beter tegen de hitte, maar ook zij snakken naar water. De droogte en de onzekerheid over de fruitprijzen zorgen voor veel kopzorgen bij telers.
6: Op een recyclageplaats voor landbouwvoertuigen en materiaal langs de Ieperse Steenweg in Wome, Diksmuiden, is woensdagmiddag een zware brand uitgebroken. Het vuur vernielde uiteindelijk een terrein van zo'n 500 vierkante meter. De eigenaar sloeg alarm nadat een vonkje tijdens laswerken oversloeg op het gras.
5: Onderzoekers van de U Asselt en IMEC hebben een vlinderdunne folie ontwikkeld die onzichtbaar infrarood licht omzet in zichtbaar groen licht. De technologie maakt het mogelijk om met een gewone, goedkope camera, zoals die in je smartphone, te zien wat normaal onzichtbaar blijft. En dat biedt grote kansen voor de land- en tuinbouw, waar het bepalen van de rijpheid van fruit nu nog een erg dure zaak is.
6: De Fauconniersmolen in Oordegem bij Lede draaide dinsdag een allerlaatste keer voor de restauratie begon. De molen dateert uit de 19e eeuw en is al bijna 80 jaar een beschermd monument. Maar de laatste restauratie gebeurde meer dan 20 jaar geleden en ondertussen kampt de molen met vochtproblemen. Een voortvluchtige 27-jarige man uit Ravels is door de Spaanse politie opgepakt voor drugsmokkel. Hij was ondergedoken in Barcelona. De Kempenaar zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij is intussen overgeleverd aan ons land en aangehouden.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Vanavond worden de opklaringen tijdelijk breder. In de loop van de nacht worden de wolkenvelden opnieuw talrijker. Minimum van 12 tot 18 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De charmante villa Le Tournesol op de Zeedijk in de Pannen. Gebouwd tussen 1902-1904 met haar typische zonnebloemenmotieven. Zal begin 27 afgebroken worden. De plaats komt om gebouw voor 9 verdiepingen met evenveel appartementen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland. 100.

Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen noem Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansenavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 6 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijke kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vlaams-Wis van Omgeving Jo Broens wil vanaf juni 27 het aantal vrije zwemzones fors uitbreiden. In Hammen voelt burgemeester Lotte Peters, ook Vlaams parlementslid, zich niet aangesproken om te zwemmen in open water toe te laten in haar gemeente. Open luchtzwembad is een mooi alternatief. Waarom zou je je leven riskeren door te gaan zwemmen, bijvoorbeeld in de Oude Durmen?

Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, dan zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. In Merchten hebben meer dan 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza, de jongen van 7 die vorige week dood teruggevonden werd in een appartement in het centrum van de gemeente. Hij werd mogelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Heel veel mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden bloemen, knuffels en kaarsen mee.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Zelden was een kerk in Herentals voller dan bij het afscheid van Edeburger Pater Christiaan, de Sint-Franciscus van Herentals. Ze kwamen uit binnen- en buitenland om een laatste keer eerst te bewijzen aan een man die allerminst een grote redenaar was. Maar alleen al door zijn aanwezigheid slaagde hij erin honderden mensen te verbinden.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Stadsbestuur van Halen herhaalt dat er een zwemverbod geldt voor de visvijver aan Panhoven in Loksbergen. De stad kreeg de afgelopen tijd enkele meldingen dat er verschillende zwemmers waren die in de vijver verkoeling kwamen zoeken. Nu zijn er dranghekken en verbodsborden geplaatst. De vijver is een oude kleiput en werd vroeger klei gewonnen voor baksteenfabrieken. Later is de vijver ingericht als visvijver.
7: De forelput in Meerdonk in Sint-Gilles-Waas is vrij van blauwalgen E. coli-bacteriën. Daarmee kan het proefproject Open Water Zwemmen donderdag

0: zeker van start gaan. De gemeente blijft het water wel dagelijks opvolgen tijdens de proefperiode.
1: Het voormalige provincieraadsgebouw in de Hasseltse Lombardstraat is meer dan 100 jaar oud. Sinds 1980 is het ook een beschermd monument. Na meer dan een eeuw worden er nu dringende renovatiewerken uitgevoerd, zo meldt het Belang van Limburg. Onder meer het dak moet worden vervangen om vochtproblemen te voorkomen. Het ontwerp voor het voormalige provincieraadsgebouw is van de Brusselse architect Paul Setenois. Het gebouw dateert van het begin van de 20e eeuw en heeft een eclectische stijl.
0: Schepen Josse Verdegem van N-VA stopt op 1 september als schepen van Evergem om voltijds aan de slag te gaan als wiskundeleerkracht in Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf school liep. Hij verlaat ook de gemeenteraad. Truidenhof van N-VA volgt hem op als schip.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanavond worden de opklaringen tijdelijk breder. In de loop van de nacht worden de wolkenvelden opnieuw talrijker vanuit het noorden. Minima tussen 12 en 18 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De meeste streken blijft het droog. Maxima van 20 tot 25 graden.
4: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM.

ook op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Anderlecht gaat Europa in, zoveel is zeker, na de kwalificatie voor de Europa League play-offs. In een zinderende lotto-park klopte paarswit Pauk. Met Anderlecht van het Kazachse Kairat Almaty, dan wacht de league-fase van de Europa League. Anders wordt het de Conference League.

Zolang ik me kan herinneren, regent het al. De druppels vallen gestaag uit een donkere hemel en maken grote plassen op de grond. De wolken zien er grimmig en mysterieus uit als ze hun zware lading laten vallen. Alsof ze de hele wereld alleen maar in verwarring willen brengen met hun hemelwater. En wij, de mensen op aarde, zijn altijd maar op zoek naar de zon. Zelfs het kleinste zonnestraaltje is voor ons belangrijker dan een regenbui. Daarom vraag ik mij ook af wie de regen ooit kan stoppen. Zo was ik ooit in Virginia, waar ik naartoe was getrokken om de lute van het bestaan op te zoeken. Schuilen voor een regenbui als het ware. Ik ontmoette daar lotgenoten die hetzelfde deden als ik. Ook zij konden niet meer tegen de donderwolken van het dagelijkse leven. En met al die lotgenoten dachten we na over de wereld na de zondvloed. Zou het ooit weer beter worden? Maar dat werd het niet. Van bovenaf werden ons mooie plannen voorgeschoteld. Binnen 5 jaar zou de wereld een betere plek zijn, waar iedereen gelukkig, gezond en rijk zou zijn. Maar daar is niet van terechtgekomen. De meeste mensen zijn van de regen in de drup terechtgekomen. De donkere wolken boven de wereld zijn nog altijd niet verdwenen. En wij kunnen alleen maar wachten op de volgende stortbui, die de aarde weer blank zal zetten. Ach, ik heb de mensen horen praten en de zangers horen zingen over een nieuwe wereld vol vrede. Ik heb ook meegedaan toen we ze toejuichten. Ik heb ook meegedaan toen de mensen bij elkaar kwamen om zich aan elkaar en aan de boodschap te warmen. Maar wat we ook bij elkaar vonden, één ding vonden we niet. Bescherming tegen de altijd maar stromende regen. Daar was geen vredesboodschap tegen opgewassen. En dus blijf ik me afvragen, wanneer komt er nu eens een tijd waarin we niet meer bang hoeven te zijn voor al dat water dat uit de hemel komt vallen? Wanneer krijgt de wereld de kans om bij te komen? Wie is er uiteindelijk in staat de regen te stoppen? Who'll stop the rain? Queen Dance, Clearwater Revival.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 7 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Ausbergse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van 180 euro. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten en enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Een Duitse mensenrechtenorganisatie wil voor de rechter een verbod afdwingen op de verkoop van slimme brillen van technologieconcern Meta. Het gaat om het type Wayfarer Gen 2 brillen. Die kunnen volgens de NGO film en opnames maken terwijl ze amper te onderscheiden zijn van gewone brillen of zonnebrillen. Ook in andere Europese landen groeit de ongerustheid.

0: terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiëst. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 30 47 69. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Kasteeldomein Dursel was het decor voor een primeur. De allereerste triathlon Klein-Brabant. Met 216 deelnemers, een uniek parcours en een opvallend groot aantal lokale sporters wil de organisatie uitgroeien tot een vaste waarde op de triathlon-kalender.

Billy ging weg van huis met maar $1 op zak en met een hoofd vol dromen. Ergens zal het toch wel beter zijn dan hier, dacht hij, terwijl hij zijn geboortedorp achter zich liet. Tegelijkertijd pakte Patty haar koffers en legde een briefje voor haar moeder. Ze was nog maar 17 jaar. Met tranen in haar ogen gaf ze haar jongste zusje een afscheidszoen. Billy en Patty kropen dicht tegen elkaar aan, terwijl ze samen de hele nacht doorreden. Ze waren bang, maar ook verheugd. Het leven is maar kort, dus we moeten er het beste van zien te maken, zeiden ze tegen elkaar. Ze zouden het ervan nemen, voordat het leven als zand door hun handen zou wegglijden. Het waren jonge rebellen, vrijbuiters, die Billy en die Patty. Maar ja, het paradijs was nog ver weg voor ze. Ze probeerden het in een plaats aan de kust. Daar vonden ze een klein tweekamersflatje, waar ze het samen wel dachten te redden. Maar alles viel tegen. Uiteindelijk vonden ze het geluk alleen nog maar in elkaars armen. Billy besloot een brief naar Patty's ouders te schrijven. Het spijt ons dat het zo is gelopen, legde hij uit. Maar het had geen zin om nog langer te praten als jullie toch niet wilden luisteren. Daarom zijn we weggegaan. P.S. Patty is net moeder geworden van een gezonde jongen van 3 kilogram 750 gram. Tja, dat zijn nu die jonge rebellen, de vrijbuiters van deze tijd. Niets houdt ze tegen en niemand hoeft ze te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. Young Turks, Rod Stewart.

0: Essentia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

HQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.

Vraagt een man aan iemand, wanneer komt de trein? Zegt de ander man, hij zal wel komen, de rails liggen er al. Er zit een man in een restaurant. Hij heeft gedaan met eten en de ober komt vragen, hoe vond u het eten? De man antwoordt, door

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Het regionale nieuws.
6: Bij een aanrijding met de kusttram in Blankenbergen is een man van 87 ernstig gewond geraakt. De man zat vast tussen de tram en een metalen afsluiting. De passagiers op de tram moesten geëvacueerd worden.
5: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland.
8: Dit is jouw Classic Station. 104.9 FM.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Hier de fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

And you are so gay with Parisian demands.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Het regionale nieuws.
2: Op de Albert Tweelaan in Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigde de lokale politie Brussel, hoofdstad Elsene. De politie werd maandagavond rond middernacht opgeroepen na een melding van personen die met messen waren gewapend op de Koning Albert Tweelaan.
3: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws. En

0: 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor 65 euro. En elke maandag en dinsdags Campy Ricard.

0: het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Het regionale nieuws.
4: Op de Ieperse Aardeweg in Roeselare is donderdagavond een man gewond geraakt bij een ongeval. Tijdens een inhaalmanoeuvre botste hij met zijn auto tegen een tractor, waarna hij tegen een betonnen paal knalde. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.
3: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Jogo de estresse.

to let you know I can really shake 'em down.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Radio Ommeland 104.9 FM.

0: 0800 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2:00.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.